genoeg gewild, hier drinken van schijt. En de eerste straat droog het van wie het weg en ik dacht verrek, hier trek nog geen zondigse soep.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO.
3: I like that.
0: Wij zijn DNO.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Suliok's bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Aley vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland. Een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En tot zover het nieuws. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Dit is DNO. Op zondag 26 juli vindt van 11 tot 5 de kunstproeverij Vledder plaats op het Lesturgionplein in Vledder. Meer dan 50 kunstenaars uit de regio presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met uiteenlopende kunstvormen zoals schilderkunst, keramiek, glas, fotografie, beelden en sieraden. Een bijzonder onderdeel is het kunstenmakersplein à la Montmartre, waar kunstenaars en ambachtslieden live laten zien hoe hun werk ontstaat. Daarnaast is de Johanneskerk geopend met een kunstexpositie en zijn er foodtrucks aanwezig. Boerderijenfietstocht, maar dan anders. De wegwijzere fietstocht van plusminus 45 kilometer rond Zuidwolde met bezoek aan verschillende objecten, onder meer op cultureel en agrarisch gebied, met onderweg een gezamenlijke lunch en koffie of thee bij de start. Tevens is er een zogenaamde kidsroute. Deze route gaat langs objecten speciaal voor de kinderen. Deze route is plusminus 30 kilometer. De route is ook geschikt voor scootmobiels en dergelijke. Prijzen: €10 voor volwassenen en €5 voor de kids tot en met 12 jaar. Alleen opgave ter plaatse op 29 juli en starten kan die woensdag vanaf 9 uur.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

zijn de headlines uit het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer geen incident. Het is een fundamenteel probleem bij de Nederlandse brug en viaducten. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereiken €8400 voor de goedkoopste kaartjes. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. De grote brand in het Noorse Krokstad Elva, die gisteren rond 3:30 ontstond, is nog steeds niet onder controle. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

Meppel verandert in de week van 14 tot en met 18 oktober in een bruisend podium vol visueel spektakel en met de betovering van het Festival voor Poppen- en Objectentheater van Nederland en Vlaanderen. Met zo'n 280 voorstellingen van 45 nationale en internationale makers op ruim 20 locaties door de hele stad belooft deze 17e editie een onvergetelijke mix van verrassing, vermaak en verdieping te worden. Het volledige programma is vanaf nu te bekijken op puppetinternational.nl/programma. De Hoofdstraatkerk in Hoogeveen zal deze zomer weer de deuren openen tijdens de Pullendagen. Gasten worden warm onthaald via de Rode Loper en ze kunnen genieten van muziek en verschillende kleine exposities. Deze zomer is het de laatste keer dat de Hoofdstraatkerk deze open kerkdagen houdt, want niet lang hierna verlaat de gemeente de kerk en wordt het gebouw getransformeerd tot de nieuwe bibliotheek van Hoogeveen. Het programma bestaat uit muziek en daarnaast kunnen gasten informatie inwinnen over Open Doors en de Alpha-cursus.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De Hongaarse president Tamás Sulyok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Sulyoks bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland. Een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En tot zover het nieuws. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Alleen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.

0: sluitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Televersum, Elandsgracht 116 Amsterdam. Specialisten op het gebied van beeld en geluid leveren nu in een van de vele voordeelaanbiedingen een gecombineerde radiocassette recorder voor batterij en lichtnetaansluiting voor 225 gulden. Televersum, Elandsgracht 116 Amsterdam.
2: This program is climate neutral.
0: Dit programma is klimaatneutraal.
2: All music will be recycled.
0: Alle muziek wordt gerecycled.
3: Het Muziekmuseum.
4: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 29. En dat is de week waarin op 12 juli 1969... blijkt dat de helft van de Amerikaanse radiostations die op de Middelgolf uitzendt weigert de ballad of John en Yoko van de Beatles te draaien vanwege de tekstregel Christ, you know it ain't easy. Ondanks deze radioboycott bereikt de single de 8e plaats in de Billboard Hot 100 in 1969. En de muziek die we net hoorden, natuurlijk Elvis Presley. We herkenden zijn stem, maar hij zong het met een dame. Want van 15 juli tot 16 september 1963 wordt de bioscoopfilm Viva Las Vegas opgenomen. De eerste opnamen worden in de woestijnstad Las Vegas gemaakt. Hier is voor Elvis Presley de bovenverdieping en de presidentiële suite van het Sahara Hotel afgehuurd. Op 27 juli 1963 worden de opnamen in Hollywood vervolgd. In Viva Las Vegas speelt Elvis Presley de rol van Lucky Jackson. En Margaret is zijn vriendin als Rusty Martin. De soundtrack wordt op 9, 10 en 11 juli 1963 in de Radio Records Studio in Hollywood opgenomen. Op de laatste dag nemen Elvis Presley en Margaret het duet The Lady Loves Me op. Viva Las Vegas gaat op 20 april 1964 in New York in première. Ja, een liedje waarin Elvis zingt dat zij van hem houdt. En zij zingt dat ze me helemaal niet ziet zitten. Leuk. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van een band die begon als Kilburn and the High Roads. Ooit van gehoord? Ja, is een bekende band geworden uiteindelijk. En dadelijk ook nog muziek uit een popfilm die als eerste in de Verenigde Staten met goud wordt bekroond. En muziekvrienden, natuurlijk ook deze week weer een oude top 40. Eentje dus uit week 29. Het is er deze keer eentje uit het geboortejaar van Anita Dodd. We kennen haar nog wel van Too Unlimited. En Peter Fox, Duitse zanger. Kennen we nog uit 2008 met House am See. Jij moet zeggen Peter Fox, hè, natuurlijk. In plaats van Peter. Op nummer 1 in die top 40 week 29 staat een lied gezongen door de tekstschrijver samen met een 14-jarig zangeresje. Nou. En albumliefhebbers, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is er een uit 1982. Het is het vierde studioalbum van een Amerikaanse band uit Los Angeles. De bandleden speelden eerst als sessiemuzikanten, onder andere bij Steely Dan. En dadelijk ook nog het themanummer van de 16e James Bond film. Welke was dat ook alweer? Oudste nummer deze week is uit 1955. Maar we gaan nu naar dinsdag 30 juli 1963.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles! The Beatles.

de Amerikaanse jazzzangeres Billie Holiday. Ze overlijdt in week 29 op 17 juli 1959 in het Metropolitan Ziekenhuis in New York. Ze is op 7 april 1915 in Baltimore geboren als Eleanor Cuff McGay. Als Billie Holiday in Harlem als nachtclubzangeres werkt, wordt zij door orkestleider Benny Goodman ontdekt. Met haar markante, enigszins rauwe stem ontwikkelt ze een eigen stijl. Volgens kenners heeft Billie Holiday tussen 1935 en 1943 haar beste materiaal opgenomen. Bekende klassiekers van haar zijn onder andere Lover Man, Strange Fruit, God Bless the Child, Summer.

Nummer 9, de tipperade week 29, 1900 nog wat. Liedje van Carole King, It's Too Late. Het komt van haar legendarische album Tapestry, wat maar liefst 6 jaar in de Amerikaanse albumlijst zal staan. Deze single komt in de Verenigde Staten op 1 in de Billboard Top 100. In het Verenigd Koninkrijk komt het tot 6 en in Nederland staat het 4 weken in de tipperade. Het komt nooit in de top 40. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is een album van een Amerikaanse rockband uit Los Angeles. De band is ontstaan in 1976. David Pates en Jeff Porcaro hadden als studiomuzikanten al meegewerkt aan honderden LP's. Zoals bijvoorbeeld die van Steely Dan, voordat ze onder de naam Toto gingen samenwerken. Toto 4 is hun 4e studioalbum en deze week de langspeelplaat van de week en wordt uitgegeven in 1982. Na de mindere verkoopcijfers van hun 3e album, Turn Back, dat behoorlijk stevig is qua muziek, wordt Toto 4 hun grootste doorbraak. Van het album komen een aantal singles die wereldwijd hits worden. Make Believe, I Won't Hold You Back, Waiting for Your Love, maar vooral Africa en Rosanna worden grote hits. Het album wordt dubbel platina en wint in 1983 6 Grammy Awards, waaronder voor het beste album en het beste nummer van het jaar voor Rosanna. Dit is ook het laatste album met de originele Toto-bezetting. David Ungate, die tijdens de opname van het album naar Nashville verhuisde, verliet de band om meer tijd met zijn familie door te brengen. Het woord Toto is afkomstig uit het Latijn, wat allesomvattend betekent. De band is zo genoemd omdat de groep zoveel mogelijk muziekstijlen wilde gebruiken bij het maken van hun muziek. De opnames voor deze LP vonden plaats in 1981 en 82. De band kreeg van de platenmaatschappij een veel groter budget dan gemiddeld. Opvallend is het gebruik van maar liefst 3 24-sporen recorders die aan elkaar gekoppeld zijn. Het voordeel was dat de geluidskwaliteit beter bleef tijdens het overdubben en het mixen. Het vakmanschap van de bandleden van Toto zorgt ervoor dat het album Toto 4 uit 1982 een tijdloos album is. Daarom is het deze week...

0: tweede nummer van kant 1 van het album Toto 4 van Toto. Deze week de langste speelplaat van de week. Dadelijk dus nog veel meer muziek van dit prachtige album. Maar nu eerst één oude top 40, eentje dus uit week 29. Ik ga nog niet verklappen uit welk jaar het is. Daar komen we zelf wel achter als we die liedjes weer horen. En dat ik vertel dat het uit het jaar komt wanneer het eerste exemplaar van muziekblad Oor verschijnt. Vroeger was dat zo'n krant. Was gewoon een krantenpapier werd dat gedrukt. Later werd het een magazine. Maar goed, dus even kijken naar die top 40. Ik zie 8 nieuwelingen, 5 Nederlandstalige liedjes. Muziek uit Engeland, Verenigde Staten, Duitsland, Nederland, Suriname, Canada, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Jamaica en België.
1: Deze week nieuw in de top 40.
2: Nummer 40.
0: En op nummer 40 staat een Brits-Australische band, Marvin Welsh en Ferrer. En misschien die Marvin kennen we misschien het best wel. Want hij heet eigenlijk

of the Morning, zo heet het, staat dus op nummer 40. Een band uit Den Haag in de tijd, opgericht door Ted Oberg. En ook John Lagrand, die zat er ook in. Ik heb het over de Haagse band The Living Blues, 39 met Black Liza.

deze top 40 komen we nog meer Nederlandse rockbandjes tegen. Typisch, ja, typische rockbandjes voor deze tijd eigenlijk. En nu, legendarische zanger, componist, muzikant Stephen Stills.

zo heet het liedje, komt van zijn tweede solo-album. En hij is The Stills in Crosby, Stills, Nash en Young. Nieuw. Muziek nu van Ruby Nash. Maar wie is dat ook alweer?

Sun. Het wordt gezongen door Jack Jersey. Ja, echt waar, Jack de Nijs onder de naam Ruby Nash. En hij bracht het later zelfs ook nog weer uit, 1991, onder de naam Jack Jersey. Maar goed, dit was dus de originele versie op 37.

band van Roy Wood met het liedje Tonight. Interessant is dat hij de eerste twee coupletten zingt en Jeff Lynne zingt het derde couplet. Dus we gaan het liedje dadelijk, het tweede gedeelte, nog een keer helemaal beluisteren. Dan kunnen we ook dat derde couplet horen. Dan weer zo'n Nederlandse rockband. Ze hadden twee singeltjes en dit was hun eerste.

Ik denk dat iedereen dit vergeten is. Maar dat geeft toch helemaal niet. Het is een vrij onbekende band. Ze noemden zich Corporation. Ze hadden twee singeltjes bij het 9-gram platenlabel in Nederland. Het is een band uit Nijmegen met Loek Schrievers, Karel van Rijn en Paul Adriaans. Ja, waarschijnlijk nooit meer van gehoord. Het liedje heet Wild Time, was hun eerste single. De tweede single die ze uitbrachten was Sunny Land. En het werd helemaal geen hit. Dit was dus 34 in de top 40. Nu muziek ook alweer uit Nederland. I have

0: ze hadden ongelooflijk veel singeltjes. De Delftse band T-Set met Little Lady Nieuw. Dus op nummer 33 in deze top 40.
1: Nieuw.
0: Volgende nieuweling, 32. Band uit Engeland. Geschreven door John en Roger Hill. Tweede gedeelte, ik zou hem graag nog een keer helemaal willen beluisteren.

uitvloeisel van het flauwe power tijdperk. De Lady Bramlett samen met Bonnie Bramlett en vrienden. Ze noemen zich Delaney, Bonnie and Friends. En het liedje op nummer 31 nieuw, dus Never Ending Song

29. Muziek nu van een band die Neil Young eigenlijk altijd begeleidde. Een lange tijd. The Crazy Horse, zo heette ze. Band onder andere met Danny Whitten, die veel te vroeg overleed. Neil Young nam het nummer ook ooit een keer zelf op. Maar dit is de uitvoering van de band Crazy Horse. Staat op 29, het heet Die.

0: niet, geloof ik, als ik het hoor op mijn koptelefoon. Georgie Fame en Ellen Price, de ene links, de andere rechts of andersom. Het liedje Rosetta staat dus op 28.
1: Nieuw.
0: Op 27. Een liedje over drank en vrouwen. Wie zou het zingen?

George Baker met zijn selectie. Tonight. Wat een tekst. Ja, dat zou nu niet meer zo gauw gebeuren. Ja, misschien in hip-hop muziek. Hoor je wel dat soort dingen. Hou nu binnengekomen plaat op. Nummer 26. Een ingekorte versie van het lange nummer van, denk wel, 8 minuten. Van het album Who's Next. Van de band The Who. Eigenlijk zonde om het zo in te korten. Maar ja, het werd wel een hit. Het heet Won't Get Fooled Again. Staat dus op nummer 26. Het tweede gedeelte staat het gepland om die korte versie te draaien. Ja, we draaien dus de originele single-uitvoering.

hoor. Las Vegas bijvoorbeeld is ook een hit van hem. En wat dacht je van deze? I did what I did for Maria. Ik heb het natuurlijk over Tony Christie op 25.

Mein Mädchen für immer 23 was dat, geschreven door Peter Orloff. Hij zong het ook, maar hij schreef het samen met Chris Andrews. En wij kennen waarschijnlijk ook een Nederlandstalige versie van John Spencer. Een meisje voor altijd. Was dus 23, nu 22. Oscar Her.

0: Jacques Kroes, moet ik het goed zeggen. En het liedje Let's Go to the Beach.
1: Look out! Hilversum 3, Doedelschrijf.
0: En die staat op nummer 20 van de band The Brainbox. Met Kaz Lux en Jan Akkerman. Muziekvrienden, zometeen hebben wij op nummer 1 een liedje gezongen door de tekstschrijver. Samen met een 14-jarig zangeresje. Eerst dus, Brainbox hebben maar kort bestaan, maar wat hebben ze goede muziek gemaakt? Deze staat dus op nummer 20 en niet op 40. Het liedje Virgin.

0: En het leuke van zijn top 40 is, muziekvrienden, dat je van de ene genre naar het andere springt.
1: Waarheen leidt de weg?
0: En die leidt naar nummer 1. Mieke Telkamp, Waarheen Waarvoor 1918 nu. De Shangri-La's.
2: Well now, let me tell you about the past. The past is filled with silent joys and broken toys. Laughing girls and teasing boys. Was I ever in love?
0: Amerikaanse meidengroep uit de jaren 60, Past, Present and Future. Over Amerikaans gesproken. 17 komen we de versie Hocus Pocus van Focus tegen in de Amerikaanse single-uitvoering die ook in Nederland in de top 40 terecht kwam. Er zijn verschillende uitvoeringen van albumuitvoering, maar dit was de originele versie die in de tijd in de top 40 verscheen in 1900.

We breken hem een beetje lomp af. Het tweede gedeelte staat hier gepland. How Can You Mend a Broken Heart van de Bee Gees. En deze muziek, vrienden. Allemachtig. 1964 komt het oorspronkelijk. En Slade bracht het uit in 1900. Ja. Get Down and Get With It staat op nummer 15. Inmiddels zijn we weer bij totaal andere muziek. Een blazersduo. Uit Heerde komen ze oorspronkelijk. Twee trompetmannen. Rende en Henk Brouwer. En ze noemden zich de gebroeders Brouwer. Ja, logisch zou je bijna denken. So we waved our hands as we marched along. In hoorde je een stukje van The Bannerman van Blue Mink. Ook een goed nummer, ja. Zo'n liedje wat blijft hangen. Als je dat weer terug hoort, dan kan je het direct weer meezingen. Ongelooflijk.

0: Lijststokje nog van nummer 11. Klassiek nummer. Spaanse gitaren. Prachtig tweede gedeelte. Gaan we hem helemaal beluisteren. Los Mayas op nummer 11.
1: Beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude top 40. Eentje uit week 29. Het jaar is 1971. Ik lees de top 10, we draaien die nummer 1, het Nederlandstalig liedje met een meisje van 14 jaar daarin. En daarna ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week, het vierde album van Toto uit 1982. Maar goed, eerst die top 10 dus. Nummer 10, Twilly D, Twilly Dum van Middle of the Road. Nummer 9, Me and You and a Dark Name Boo van Lobo, inderdaad. Nummer 8, een klassieker denk ik wel, Graham Nash met Chicago. Nummer 7, instrumentale muziek, Rumba Tamba van Martin Wilms. Nummer 6, Double Barrel van David en Ansel Collins uit Jamaica. Nummer 5, My Darling Helena van The Walkers. Nummer 4, Que Será van José Feliciano. Nummer 3, Coco van The Sweet. 2, Manuela Jacques Herp. En nummer 1, De Vader en Wilma.
2: Nummer 1.

0: naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Bij een steekincident rond 3:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakte een man en een vrouw gewond, meldt politieeenheid Oost-Brabant. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van hun verwondingen is onbekend. De politie stelt een onderzoek in en getuigen worden gehoord. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn aftreden als staatshoofd afdwingt. Het parlement stemde maandag in met het amendement, onderdeel van premier Magyar's belofte om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Parlementsvoorzitter Avnés Vorstroffer wordt interim-president. De Merwedeburg in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdag 5:30 s'avonds gesloten voor vrachtverkeer vanwege verminderde staalsterkte. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor stijgende kosten en verkeersdruk op omleidingsroutes. De Papendrechtse brug in de N3 is ook 9 maanden dicht, wat de situatie verergert. En tot zover het nieuws. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.

0: This program is climate neutral.
1: Dit programma is klimaatneutraal.
2: All music will be recycled.
1: Alle muziek wordt gerecycled.
3: All music will be recycled.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 29. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1971. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die oude top 40 kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat. Zou het erg zijn, lieve opa, van Wilma en vader Abraham. Het gaat hier om Wilma Landkroon. Ze was 14 jaar toen ze het liedje zong. In 1968, op haar 11e, heeft ze haar eerste hit met Heintje Bouw ein Schloss für mich. Daarna met onder andere een klomp met een zeiltje en 80 rode rozen. Zou het erg zijn, lieve opa, is haar 7e hit en gelijk haar grootste, maar ook haar laatste. In de jaren 80 doet ze nog wel mee met het project Sterren voor Vrede. In 1994 haalde Wilma de krant omdat haar huis afbrandde en al haar gouden platen hierbij verloren gingen. Er is een korte documentaire van de VPRO over haar carrière te vinden op YouTube. Zou eens moeten kijken. Zou het erg zijn, lieve opa, staat 15 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 2 weken op de eerste plaats. Ja, die documentaire moet je echt kijken. Is prachtig. En de muziek die we net hoorden is een liedje van Fer Grignard. Ring, ring, I've got to sing. Het liedje komt op 16 juli 1966 binnen op 27 in de Nederlandse top 40. En deze single bereikt op 3 september van dat jaar de 16e plaats. Fer Grignard is een Belgische zanger en kunstenaar die op 13 maart 1939 in Antwerpen is geboren. Na Ring Ring haalt hij nog 2 keer de Nederlandse top 40 met Drunken Sailor in oktober 66 en Yama Yama Hey Hey in mei 1969. In maart 75 geeft Fer Grignard nog een optreden in de Melkweg in Amsterdam. Hij overlijdt op 8 augustus 82 op 43-jarige leeftijd na een lange strijd tegen keelkanker. Maar mooie muziek gemaakt. Straks tijdens deze rondleiding muziek van een band die begon als Kilburn en de High Roads. Ik weet niet of je dat iets zegt. Het is een bekende band geworden later. En dadelijk ook nog muziek uit een popfilm die als eerste in de Verenigde Staten met goud wordt bekroond. Er waren natuurlijk wel meer soundtracks in de Verenigde Staten die met goud werden bekroond, maar het gaat om popmuziek. En niet om een musical of iets dergelijks. En ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Zo'n prachtige vinyle plaat uit 1982. Het is het 4e studioalbum van de band Toto. En het album heet Toto 4. En dadelijk ook nog het themanummer van de 16e Bondfilm. Welke was dat ook alweer? En dan vertel ik je nu dat op 12 juli 1974 de single Another Saturday Night van Cat Stevens verschijnt. Sam Cooke heeft als componist er met zijn eigen versie een grote hit mee in 1963. De versie van Cat Stevens komt op 14 september 1974 de Nederlandse top 40 binnen en bereikt de 17e plaats. In de nadagen van Radio Noordzee Internationaal, dus in 1974, is de single nog de smashplay bij de Engelse servers van deze zeezender. 220
2: Radio Noordzee. This is Radio Noordzee International, AM and FM.
3: Fun was an organized music machine.
4: Radio Noordzee, Radio 1974.
5: On the top of the hour, RMI's Smash Play.

0: 2006 de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Dit is de top 40.
1: 1971.
2: Week 29.
3: Nummer 35.

De wijzers van de klok gaan richting 10:30 en dat betekent tijd voor het bezinningsmoment. Maar eerst gaan we nog luisteren naar het wereldberoemde lied Amazing Grace. De titel wordt meestal vertaald als Genade zo oneindig groot. Het vertelt het verhaal van een verloren mens die door Gods onvoorwaardelijke liefde, door de genade, wordt gered. Het lied is in 1772 geschreven door de Engelsman John Newton. Hij was kapitein op een slavenschip en verdiende zijn geld met de slavenhandel. Na een zware storm op zee, waarin hij vreesde voor zijn leven, kwam hij tot geloof in het christendom. Hij verliet de slavenhandel en werd later een predikant die zich fel verzette tegen de slavernij. Hoe bijzonder is dat? De Mormon Tabernacle Choir en Orchestra zingen en spelen het lied Amazing Grace.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door
1: Wim Oegies uit Meppel.
2: Luisteraars, we leven in een wereld waarin woorden vaak de boventoon voeren. Meningen, discussies, berichten en het gaat maar door. Maar vandaag wil ik het hebben over iets dat veel stiller is, maar veel krachtiger, namelijk daden van liefde. En de Bijbel laat ons keer op keer zien dat liefde niet alleen iets is wat je zegt, maar vooral iets wat je doet. En Jezus zelf laat het ook zien. Hij spreekt woorden van liefde. Ja, maar hij handelt er ook naar. Hij raakt namelijk de melaatse aan. Hij eet met mensen die door anderen werden gemeden. En hij was de voeten van zijn leerlingen. Het zijn daden die spreken zonder dat er een groot woord aan te pas komt. En liefde begint klein. Een daad van liefde hoeft niet groot te zijn. En soms is het iets kleins. Een duisterdoor bijvoorbeeld, of een vriendelijk woord. Een bezoekje aan iemand die zich alleen voelt. Of een kaartje, een telefoontje of een glimlach. En luisteraars, het zijn van die kleine dingen waarvan je denkt, ach, wat stelt dat nou toch voor? Maar voor iemand die het nodig heeft, kan zo'n klein gebaar een lichtstraal zijn in een donkere dag. Want liefde kost soms iets. Het kost soms iets, hè? Echte liefde is niet altijd gemakkelijk. En soms vraagt het iets van ons geduld, tijd, ruimte en vergeving. En een daad van liefde kan betekenen dat je iemand vergeeft die jou pijn heeft gedaan. Dat je je trots opzij zet. En dat je iemand helpt terwijl je eigenlijk zelf heel erg moe bent. Dat je kiest voor vrede terwijl je ook had kunnen kiezen voor gelijk krijgen. En juist daarin, luisteraars, schuilt de kracht van liefde. Het is niet altijd vanzelfsprekend, maar het is altijd heel waardevol. Want in Johannes 1, vers 3 tot 18 staat: laten wij niet lief hebben met woorden of tong, maar met de daad en in waarheid. Hè? Dus met de daad en in waarheid. O, zo belangrijk. Dat is nou weer zo'n prachtige oproep. Niet alleen praten over liefde, maar het ook laten zien. Want liefde wordt zichtbaar in wat we doen. En misschien kent u wel iemand die altijd klaarstaat voor anderen. Iemand die nooit veel woorden gebruikt, maar die je altijd kunt bellen. Iemand die stilletjes helpt, zonder dat het opvalt. En zulke mensen zijn vaak de grootste zegen in onze gemeenschap. Ja, liefde weerspiegelt God eigenlijk, hè? Zo moet je het eigenlijk zien. Elke daad van liefde, hoe klein ook, weerspiegelt iets van God. Want God is namelijk liefde. En als wij liefde geven, laten we iets van Hem zien. En wanneer je iemand helpt, wanneer je iemand troost, wanneer je iemand ondersteunt, dan ben je een kanaal van Gods liefde. Dan mag je iets doorgeven van wat Hij jou eerst heeft gegeven. En weet je wat zo mooi is, luisteraars? Liefde verandert mensen. Misschien heb je zelf wel eens meegemaakt dat er bijvoorbeeld een klein gebaar van iemand en ineens voelde je gezien. Een vriendelijk woord en je dag werd weer anders. Een onverwachte hulp en je kreeg weer moed. En liefde heeft de kracht om harten te openen, wonden te verzachten, muren af te breken, niet door geweld en ook niet door druk, maar door zachtheid. In onze drukke wereld vergeten we soms om stil te staan bij de mensen om ons heen. Maar liefde vraagt om aandacht, om kijken, om luisteren, om opmerken. En misschien is er iemand in jouw omgeving die een klein gebaar van liefde nodig heeft. Misschien kun jij vandaag het verschil maken voor één persoon. En het hoeft niet groots te zijn. Een klein gebaar kan een groot effect hebben. Liefde, liefde luisteraars, liefde is een keuze. Liefde is niet alleen een gevoel. Het is een keuze, elke dag opnieuw. Je kiest ervoor om vriendelijk te zijn. Je kiest ervoor om geduldig te zijn. En je kiest ervoor om iemand te helpen. Je kiest ervoor om iemand te vergeven. Je kiest ervoor om te dienen. En soms is dat heel moeilijk. Maar elke keer dat je kiest voor liefde, bouw je mee aan Gods koninkrijk. Luisteraars, laten we deze week eens bewust kijken naar de kansen die God ons heeft gegeven om liefde te laten zien. En niet alleen in woorden, maar in daden. Misschien klein, misschien groot, maar altijd waardevol. Want daden van liefde zijn als zaadjes. Je zaait ze en soms, zonder dat je weet wat er van komt, komen ze op. Maar God laat ze groeien. En zo mag liefde zich verspreiden van hart tot hart. Mogen wij zo mensen zijn die liefde zichtbaar maken in onze gezinnen, op ons werk, in onze kerk, in onze straat. En mogen onze daden van liefde een licht zijn in deze wereld. Ik wil eindigen, luisteraars, met een gebed. Lieve God, wij komen bij u met open handen en een open hart. Leer ons om uw liefde te ontvangen, zodat wij haar kunnen doorgeven aan de mensen om ons heen. En laat uw licht in ons wonen, zodat wij kunnen delen met wie in het donker leeft. Help ons te zien dat ieder mens uw kind is. Uniek, kostbaar, geliefd. En geef ons de moed om te luisteren, de rust om te troosten en de zachtheid om te vergeven. Ook wanneer dat heel moeilijk is. En laat onze woorden vriendelijk zijn, onze daden oprecht en onze gedachten zuiver. Dat wij niet alleen spreken over liefde, maar haar leven in alles wat wij doen. God, vul ons met uw vrede en maak ons tot bruggenbouwers, tot dragers van hoop, tot mensen die uw liefde zichtbaar maken in deze wereld. Dank u dat u ons draagt, dat u ons leidt en dat uw liefde nooit, nooit ophoudt. Mogen wij vandaag op deze zondag en elke dag, de hele week en elke dag in het hele leven leven vanuit uw hart. Amen. Luisteraars, ik wens u een fijne zondag en een hele goede week. Tot de volgende keer.

U hoorde zojuist De Zin van Zondag, uitgesproken door Wim Oegies, en daarna liederen van zijn keuze, onder andere Ubi Caritas en Daar waar de liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Wij gaan verder met muziek van Jan Veen, een pseudoniem van Jan Veenje, geboren en getogen in Zuidwolde. En al op 4-jarige leeftijd kreeg hij pianolessen en op zijn 10e gaf hij al concerten. Jan Veen verzorgt concerten in samenwerking met symfonieorkesten, ensembles, individuele muzici, vocalisten, harmonieorkesten en koren. Hij treedt ook op samen met organist en componist Martin Mans en zangeres Petra Berger. We gaan luisteren naar een compositie van zijn hand van de zomer, Harmonie.

En deze compositie van Jan Veen kwam van de cd Paintings of the Seasons. Bij elk seizoen heeft Jan Veen een aantal nummers gecomponeerd en dit was er eentje van. We gaan verder met de zomer en dan nu met de zomer van 1945. Violist Joris van Rijs speelt samen met het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Harry Och het stuk Summer 1945 uit de filmsoundtrack van Suus Kind door Bob Zimmerman en Nando Eweg. Summer 1945.

De tijd vliegt en ik zie op de klok dat het bijna 11 uur is. Dat betekent tijd voor de ramen en voor het nieuws. Maar het programma Ronduit Zondag gaat natuurlijk door na 11 uur. Truus Bosman, die naast mij zit, heeft mooie muziek uitgezocht voor het tweede uur van dit programma. Dus we hopen natuurlijk dat u blijft luisteren en eventueel kijken. Wij gaan luisteren naar muziek van Enya, gespeeld door de violiste Zanna Stelmak. Only Time.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Ter Apel zorgen overlastgevers al jaren voor problemen. Het KOA, de gemeente Westerwolde en Den Haag wijzen naar elkaar. Asielminister Van den Brink kondigde nieuwe maatregelen aan, maar veel daarvan waren al van kracht. Hoogleraar Vols noemt dit zorgelijk en wijst op de ernst van de vergrijpen. De Cubaanse dissident Luis Manuel Otero Alcántara is naar de VS uitgeweken. De 38-jarige kunstenaar, leider van de San Isidro-beweging, werd in 2021 vastgezet wegens ordeverstoring en opruiing. Cuba stond zijn vertrek toe, waarna hij in Miami arriveerde. Alcántara benadrukt dat Cuba's toekomst afhangt van het volk. De Verenigde Staten heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran na een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. De aanvallen waren gericht op de Islamitische Garde nabij de straat van Hormuz. In Irak werd een Koerdische basis aangevallen. 8 leden raakten gewond. Iran heeft een akkoord opgeschort. Het Russische leger heeft Kiev aangevallen met 31 ballistische en 8 hypersonische raketten. Zeker 1 persoon is gedood en 9 zijn gewond. In 4 districten is schade gemeld, waaronder branden in een flat en supermarkt. Het Oekraïense leger onderschepte 18 van de 41 raketten. En tot zover het nieuws. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag.

0: snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Wij zijn TNO. Met nu voor Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag. Ronduit zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
2: Goedemorgen luisteraars. Van harte welkom in dit tweede uur van Ronduit zondag van DNO Radio. Onze technicus is ook nu in het tweede uur weer Klaas Jonkman. En u hoorde in het eerste uur de mooie muziek die Fanny voor u had uitgezocht. En ik mag het tweede uur voor u presenteren en mijn naam is Truus Bosman.
1: Ronduit zondag met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
2: Ja, zoals Fanny ook al zei, we zitten midden in de zomer. En ook ik heb geprobeerd zomerse muziek voor u samen te stellen. En aangezien ik vorig weekend een concert van André Rieu in Maastricht mocht bijwonen, heb ik om te beginnen een wals van hem gekozen.

Nou, dat was een heel feestelijk en zomers begin. De mooie blauwe Donau. Johann Strauss schreef deze beroemde wals al in 1867. En het is nog steeds een prachtig stuk muziek. André Rieu voert het natuurlijk samen met zijn beroemde Johann Strauss orkest uit. En dan gaan we verder met de componist Gabriel Fauré. Hij schreef een prachtig koorwerk toen hij nog maar 19 jaar oud was. En de dichter Jean Racine maakte er een tekst bij. En eigenlijk is het een avondgebed waarin wordt gevraagd of Christus zijn licht wil laten schijnen over de mensen. Cantique de Jean Racine.

Dit was even een ander lied dan wat ik aangekondigd had. Maar dit was ook heel mooi. Zie de zon was dit met Elise Manna. We gaan nu luisteren naar Cantique de Jean Racine.

Ennio Morricone heeft heel veel filmmuziek geschreven, waaronder Gabriel's Oboe. En deze muziek komt uit de film The Mission en staat symbool voor vrede en verbinding. In de film gebruikt de jezuïet Pater Gabriel de melodie op zijn hobo om vriendschap te sluiten met de inheemse bevolking in de Zuid-Amerikaanse jungle. En het wordt hier uitgevoerd door de Faro Islands Philharmonic Orchestra en u hoort Hendrik Chaim Goldschmidt op de oboe.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Zware onweersbuien hebben gisteren in en rond New York voor overstromingen en stormschade gezorgd. Bij de aftrap van de WK-finale vanavond blijft het naar verwachting droog. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het OM over de handhaving. En bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Nee.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Zware onweersbuien hebben gisteren in en rond New York voor overstromingen en stormschade gezorgd. Straten liepen onder water, auto's kwamen vast te zitten en er waaiden bomen om. Burgemeester Mamdani riep inwoners op binnen te blijven. De verwachting is dat het vanavond rond de aftrap van de WK-finale in het MetLife Stadium droog is. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. En tot zover het nieuws. Droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Nog steeds vooral vertragingen aan de oostgrens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra. A12 Arnhem-Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Beek en Duiven ook 10 minuten vertraging. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Heb jij al gehoord van Freestays?

0: beperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Wij zijn DNO.
2: I like that.
1: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: De Hoofdstraatkerk in Hoogeveen zal deze zomer weer de deuren openen tijdens de Pullendagen. Gasten worden warm onthaald via de Rode Loper en ze kunnen genieten van muziek en verschillende kleine exposities. Deze zomer is het de laatste keer dat de Hoofdstraatkerk deze open kerkdagen houdt, want niet lang hierna verlaat de gemeente de kerk en wordt het gebouw getransformeerd tot de nieuwe bibliotheek van Hoogeveen. Het programma bestaat uit muziek en daarnaast kunnen gasten informatie inwinnen over Open Doors en de Alpha-cursus. Op 1 augustus staat er een nieuw muzikaal duo bij Park Dwingeland in Zorgvliet op het podium. Janet Bodewes en haar partner zorgen voor een gezellige avond vol herkenbare muziek. Het optreden is bij de buitenbar op het grote speelveld. Kinderen kunnen hier fijn spelen en honden zijn welkom. Het begint om 6:30. Rond 7:30 is er een korte pauze. Daarna spelen ze verder tot ongeveer 7:30. Kom gezellig luisteren.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. In Oslo wordt vandaag een nationaal monument geopend voor de 77 slachtoffers van de terreuraanslagen van Anders Breivik in 2011. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. En ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Het weer dan droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Met meer dan 1000 paarden aan de start is de organisatie van het concours Hippiek de Wolden klaar voor 8 dagen hippische topsport. Er staan dit jaar vanaf 16 juli meer buitenlandse deelnemers op de lijst dan Nederlandse. Volgens voorzitter Michel Broek zijn het er nog nooit zoveel geweest. Een blik op de lijst van aanmeldingen leert dat deelnemers weer uit de hele wereld komen. Van de Verenigde Staten tot Zuid-Afrika, van Mexico en Kuwait tot Chinese Taipei. En uiteraard veel uit Europa. Op zaterdag 1 augustus vindt de jaarmarkt Centrum Ruinen plaats in het hart van Ruinen. Van 10 tot 5 staat het centrum in het teken van een zomerse braderie- en vlooienmarkt, een vaste en goed bezochte markt in de regio. De vlooienmarkt trekt bezoekers die graag op zoek gaan naar tweedehands spullen, curiosa en verrassende vondsten. Deze combinatie zorgt voor een gevarieerd aanbod en een levendige sfeer.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. In Oslo wordt vandaag een nationaal monument geopend voor de 77 slachtoffers van de terreuraanslagen van Anders Breivik in 2011. Het monument staat bij het Noorse regeringskwartier, waar een bom 8 mensen doodde. Later, op Utøya, kwamen nog eens 69 mensen om. De opening vindt plaats 15 jaar na de aanslagen. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. En tot zover het nieuws. Droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staan 2 files, allebei aan de grens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland, voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, voor de grensovergang doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Boerderijenfietstocht, maar dan anders. Een wegwijzere fietstocht van plusminus 45 kilometer rond Zuidwolde met bezoek aan verschillende objecten, onder meer op cultureel en agrarisch gebied, met onderweg een gezamenlijke lunch en koffie of thee bij de start. Tevens is er een zogenaamde kidsroute. Deze route gaat langs objecten speciaal voor de kinderen. Deze route is plusminus 30 kilometer. De route is ook geschikt voor scootmobiels en dergelijke. Prijzen: €10 voor volwassenen en €5 voor de kids tot en met 12 jaar. Alleen opgave ter plaatse op 29 juli en starten kan die woensdag vanaf 9 uur. Deze zomer neemt Stichting Openluchtspel Ruinen je mee naar een verhaal vol humor, herkenbare familieperikelen, verrassende wendingen en natuurlijk een flinke dosis gezelligheid. Wat gebeurt er als familiebanden op scherp worden gezet? Dat ontdek je deze zomer in openluchttheater De Baten in Ruinen. Kaarten zijn online te verkrijgen en fysieke kaarten zijn te koop via Kapsalon Jantine Ruinen en Kapsalon Manon Ruinen. Voorstelling op 16, 21, 23, 24 en 25 juli.

Ferrano, Ferrano. Ik had er nog nooit van gehoord. Een artiest die aan het opkomen is volgens mij, hoor. Ja, in 2024 kwamen we met de nummer Voorbij is voorbij. En voorbij is het zeker van de show. Die zit er ook bijna weer op.

Het was weer een heerlijk uurtje toch? Met heel wat slagerhits die weer voorbij kwamen. Uit de Alpenlanden, zoals ik dat altijd mooi zeg. En zo is het veelal ook wel. Volgende week zondag tussen 5 en 6. Ja, nou, dan ben ik er gewoon weer. Ja, of er moet echt wat bijzonders tussen komen. Ik ga er niet van uit. Van zo heb ik het al ruim 20 jaar volgehouden om Vrolijk Moed te presenteren. Iedere zondag dus weer. Oh, de feesten en de jaren vliegen voorbij. Maar goed, heerlijk is het. Wij zijn dno.nl. Daar kun je altijd op een rustig moment deze uitzending of andere uitzendingen van collega's terugluisteren. En dat is gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dus heb je het ontzettend leuk gevonden of een stukje gemist. Of je hebt zoiets van, hey, maar dat liedje wil ik nog een keer luisteren. Ja, dat kan dus. Wij zijn dno.nl. Mijn naam is Roy Wemmenhoven. Nogmaals dank. Ik wens je een mooie avond.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grote natuurbrand ten noorden van Madrid heeft al meer dan 13.000 hectare verwoest en honderden mensen zijn geëvacueerd. Ook bij Zaragoza woedt een oncontroleerbaar vuur. Spanje vreest voor verdere escalatie nu het land zich opmaakt voor een nieuwe hittegolf, waarbij de temperaturen deze week kunnen oplopen tot boven de 45 graden. De Chinese staalproducent Jingye dreigt met juridische stappen tegen de Britse regering na de volledige nationalisering van British Steel. Het Chinese bedrijf verloor vorig jaar al de zeggenschap over dat bedrijf dat donderdag volledig werd genationaliseerd. Volgens de Chinezen is dat pure diefstal en daarom eist het bedrijf volledige compensatie. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. En tot zover het nieuws.
3: Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Heel hartelijk welkom bij het programma Glorieklanken van DNO Media. Een programma waarin we christelijke muziek draaien, maar ook verzoekjes draaien. Dus wilt u ook een verzoekje aanvragen, dan kunt u tussen 6 en 8 bellen of appen op het nummer 0528 373 444. En we beginnen met het eerste lied, Als een hert dat verlangt naar water.
1: Glorieklanken.

En we gaan verder met het lied Maranatha. Heel mijn hart juicht als ik u ontmoet. Wat een vreugde dat u bij mij blijft voorgoed. Dan kniel ik neer voor u, mijn Heer. Jezus, wacht niet langer, kom.

Ons volgende lied dat, is een lied dat benadrukt dat persoonlijke waarden en rust niet voortkomen uit prestaties, bezit of roem, maar uit het geloof in Jezus Christus en zijn offer aan het kruis. Dus we gaan luisteren naar het lied Mijn waarde ligt niet in bezit, en het wordt gezongen door Christiaan Verhoort.

Vorige week heeft Jannes Hessels het lied De Heer is mijn herder aangevraagd voor Jantje Lindenhols. En vanavond gaan we luisteren naar een versie van Remco Hackert.

volgende lied is een psalm. En dat is psalm 122 en hij is uitgevoerd in het Israëlitische stijl door het christelijks liederachts mannenkoor uit Ichtes. Waarbij de vreugde van het opgaan naar de heren van de heren muzikaal wordt benadrukt.

Vorige week heeft Ria van der Vinnen naar de studio gebeld en een verzoek aangevraagd voor Klaas Jonkman. En zij vroeg om het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. En ook is dit lied aangevraagd door Cor Kwakkel voor zijn zus Jannie Mulder Kwakkel.

Mevrouw Wigenand wilde hartelijke groeten doen aan Gerry Marsman. En zij heeft voor u het lied aangevraagd Als geen nood gezeten. En ook is dit lied aangevraagd voor Johan en Annie Wolfs. En wordt aangeboden namens G. Vidom.

Ons volgende verzoek is voor Jo van Dijk. En deze wordt aangeboden door Astrid. We gaan luisteren naar een toekomst vol van hoop. En het wordt gezongen door het Urca Mannenkoor Soli Deo Gloria.

Lammy Winters heeft Psalm 134 aangevraagd. En we gaan hem voor u draaien. Luister mee naar Psalm 134, vers 1, 2 en 3.

De familie Santing heeft ook een lied aangevraagd voor alle luisteraars van Glorieklanken. En u vroeg om het lied die gezongen wordt door een mannenkoor uit Stapworst. En die heb ik gevonden. Lichtstad met uw palen poorten.

hebben nog één verzoekje. En het waren vanavond heel veel verzoeken. Ontzettend leuk. En ik hoop dat we de volgende week, hoor ik net, dat we alweer een heel rijtje hebben. Dus mooi dat jullie weer verzoekjes aanvragen. Dit laatste lied is voor de familie Lensing. Namens Rinaldo, Annemarie en de kinderen. Tel uw zegeningen.

zijn alweer aan het einde gekomen van deze glorieklanken van zondagavond 19 juli. We hopen dat u er weer van heeft genoten. Het team van glorieklanken bestond vanavond uit Metke en mijn naam is Annemarie. Na het programma gaan we verder met muzikale ontmoetingen. Een prachtig programma met ook christelijke muziek. Namens het team glorieklanken wens ik u een mooie nieuwe week toe en graag tot volgende week met dezelfde tijd en dezelfde zender.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zondag zorgt de druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgt het druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
2: Let's do it!
0: Wij

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al 2 Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.